0: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.
1: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
1: Wat heb ik je lang niet gezien?
2: Nee, veel te lang.
3: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

of wat zijt of wat zult ge zijn? Verklaar het en zeg het mij toe. Wat zijt ge toch blinkende knopke fijn, dat nimmer van schrijven zijt moe. Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar ge van schrijven? Zijn het kruidekes daar ge van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

En het krinkelende, winkelende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan. Wij schrijven, zo sprak het al krinkelen af, hetgeen onze meester wel eer. Ons makend en lerend te schrijven gaf, één lesse niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
3: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
4: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
3: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
2: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Op haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. In ons huisje op de hei, daar kwamen op een

0: 50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Naar haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond.
1: Wangen als twee appeltjes zo rond.

Goedemorgen, we krijgen vandaag andermaal een zonnige dag aan de kust met mogelijk enkele wolkenvelden deze voormiddag. De maxima vandaag lopen aan de kust op tot 30 graden. Deze namiddag wordt het enkele graden koeler.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Busmaatschappij Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijk ongeval in Beukenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Rechtjournalist Tim Leskrawaat.
4: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet, maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
3: Tros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Beukenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Door de hitte sluiten heel wat crèches vroeger. Bij Heeland Kinderopvang gaan 1 op de 3 crèches vanaf 12 uur dicht. Het gaat dan om de kinderdagverblijven waar de temperatuur tot wel 30 graden oploopt. En dat is te hoog om de veiligheid te garanderen. En ook bij de NMBS schrappen ze vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
5: Het zijn zowel T-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
3: Als je de trein wil nemen, check dan zeker de app van NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september 2027 volgt Sven de Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo net aangekomen in het basecamp in Seattle na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn twee nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerken. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerken en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Goedemorgen, we krijgen vandaag andermaal een zonnige dag aan de kust met mogelijk enkele wolkenvelden deze voormiddag. De maxima vandaag lopen aan de kust op tot 30 graden. Deze namiddag wordt het enkele graden koeler.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kursaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
3: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
4: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
3: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
2: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijze North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijze is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijze North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Solo Mama. En om 8 uur vanavond voor Broken English. Dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt €9. En Stad Oostende organiseert infosessies om haar nieuwe afvalbeleid toe te lichten. Vanavond om 6:30 in het ontmoetingscentrum Het Viooltje, Violierenlaan 3B. En vanavond om 8 uur in het ontmoetingscentrum Ter Ide, Duinenstraat 172. Best vooraf inschrijven op oostende.be/infosessies-afvalbeleid. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
3: Hey man, what's happening?
2: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
3: Yeah, how's he doing? You okay?
2: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kieran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
4: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van oordeel zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht.
3: We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen. Tot zelfs meer dan €800. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs, zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
5: Maar vooral welke voordelen het beste aansluiten bij die behoeften die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikerziekte.
3: In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Een van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. Het is zonnig en er staat weinig wind, maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
0: Noordzee Gold.

Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Dujardin en Louise-Marie Schollaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op uitinostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn twee nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerken. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerken en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Bij het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hoger Wal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zij begon toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Welkom bij Noordzee Gold.

straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder

meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
3: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
4: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
3: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
2: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Solo Mama. En om 8 uur vanavond voor Broken English. Dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt €9. En Stad Oostende organiseert infosessies om haar nieuwe afvalbeleid toe te lichten. Vanavond om 6:30 in het ontmoetingscentrum Het Viooltje, Violierenlaan 3B. En vanavond om 8 uur in het ontmoetingscentrum Ter Ide, Duinenstraat 172. Best vooraf inschrijven op oostende.be/infosessies-afvalbeleid. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
4: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burger toe.
3: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedessen. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Er is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijkere variant. Verzekeraars schatten dat er nog 1100 schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
5: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 75% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60 schepen doorgevaren. Dan weten we ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen daar terug veilig uit is.
3: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. En dan nog een opvallende comeback in het voetbal. De Braziliaanse sterspeler Ronaldinho komt uit voetbalpensioen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Italiaanse derde klasse. Het lijkt wel een commerciële stunt, want Ronaldinho is 46. Hij wil de laatste goal van zijn carrière scoren in een Ravenna-t-shirt. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn twee nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerke. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerke en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de 4e editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hoger Wal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijde uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
3: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
4: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
3: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
2: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

Mitternacht. In Chicago, in een donkere steeg, slaat een pasgeboren baby zijn eerste kreet.

Elk jaar trekt de Goddelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar is dat op zondag 12 juli om 4 uur. In 2017 werd de processie erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Goddelieve uit.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende liet honderden Chinese jonge vrouwen naar hier komen en naar andere Europese landen om ze dan in de prostitutie te dwingen. Ze werden gelokt met dat ze zogezegd veel geld zouden verdienen. Het parket vraagt 10 jaar cel en meer dan €1 miljoen boete voor de kopstukken. De uitspraak volgt wellicht pas na de zomer. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij honderdduizenden patiënten in 20 jaar tijd. Hoort professor Gijs Pottelbergs.
4: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen, maar we zien als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de twee effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
3: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. En ook astmaklachten nemen toe. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
5: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Dus gewoon mijn niveau, ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
3: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. Vanmiddag volop zon en erg warm tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor zijn trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Verwen je smaakpapillen op Oostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
5: Noordzee Gold.
6: Een zomerlang ouderwetse radio.
7: Hey baby, what do I have to do to make a hit with you?
8: You gotta dance with me, Henry.
7: All right, baby.

0: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.
1: The sun is out.

We krijgen een heldere avond en nachttemperaturen rond de 22 graden. Er staat een zwakke wind. Morgen donderdag opnieuw zeer warm met veel zon en hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 30 graden.

0: NRC Regio Nieuws.
1: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn twee nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerke. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerke en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Bij het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

krijgen een heldere avond en nachttemperaturen rond de 22 graden. Er staat een zwakke wind. Morgen donderdag opnieuw zeer warm met veel zon en hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 30 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
3: Het is inderdaad niet zo dat gewoon met hun vaste

0: band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
0: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
2: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Cold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken

0: voor het Ostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: De vrouw van 53 die gisteren haar man van 56 aanreed in De Haan is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Voorbijgangers vonden de man dood terug op straat. Zijn partner had hem aangereden en was daarna weggevlucht. Het is nog niet duidelijk waarom. De vrouw wordt nu verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdag komt ze voor de raadkamer die beslist of ze in de gevangenis moet blijven. Sportartsen raden af om in dit weer intensief te sporten, vooral voor amateursporters, want dat kan door de hitte gevaarlijk zijn. Verschillende sportevenementen zijn daarom dit weekend al afgeschaft. Sportarts Tom Tuurlings.
2: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren en ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken, want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. Ja. Als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
1: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat. Of kies voor sporten binnen, in de fitness bijvoorbeeld. En door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
3: We houden dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er door ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
1: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. Intussen breidt Frankrijk de alarmfase voor hitte verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen. Dat zijn er 14 meer dan vandaag. In die departementen wonen samen zo'n 51 miljoen Fransen. Infrabel besliste intussen dat de hoogsnelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk tot en met zaterdag maar 170 km per uur mogen rijden in plaats van 300. En dat tijdens de warmste uren van de dag om te voorkomen dat de bovenleidingen beschadigd raken door de hitte. De Vredesraad van Amerikaans president Trump komt volgende week samen op Cyprus, dat melden media daar. Die raad moet een einde maken aan alle oorlogen wereldwijd. En Trump is daarbij aangesteld als voorzitter voor het leven. Zo goed als alle Europese landen verzetten zich tegen de Vredesraad, omdat het de VN wil vervangen. Volgende week staat de heropbouw van de Gazastrook op het programma. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
4: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn twee nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerken. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerken en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17.

0: 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het Kurszaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
1: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: naartoe.
1: Hey!
0: Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kant van oma

You made me feel

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan en de vijver weerspiegelt.

dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg. Fiets.